0: waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. En dan het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust. En tot zover het nieuws.
1: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. Die IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Reinande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. En dan het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. Die IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Reinande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. En dan het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. De IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Renande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. En dan het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. Meer dan 10 Amerikanen werden onwettig vastgehouden door het Venezolaanse regime, waarvan 2 gemarteld zijn. Het koppel werd in januari opgepakt in Venezuela en naar New York overgebracht, waar ze al terecht staan voor drugshandel. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, de locatie waar jaarlijks Pinkpop wordt gehouden. Het verzoek kwam van de minister van Asiel en Migratie in het kader van de Spreidingswet. De opvang loopt van november tot mei en daarna van september tot mei 2028, zodat zomerfestivals gewoon door kunnen gaan. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. Die IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens.

0: volgens de Oekraïners. En dan het weer. Vanochtend laat in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40upradio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. Meer dan 10 Amerikanen werden onwettig vastgehouden door het Venezolaanse regime, waarvan 2 gemarteld zijn. Het koppel werd

0: in januari opgepakt in Venezuela en naar New York overgebracht, waar ze al terecht staan voor drugshandel. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, de locatie waar jaarlijks Pinkpop wordt gehouden. Het verzoek kwam van de minister van Asiel en Migratie in het kader van de Spreidingswet. De opvang loopt van november tot mei en daarna van september tot mei 2028, zodat zomerfestivals gewoon door kunnen gaan. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. Die IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 4T Up Radio.
2: Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Sinds 1970 zijn populaties van gewervelde dieren gemiddeld met 73% gekrompen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds, gebaseerd op 35.000 populaties van ruim 6.000 soorten. De helft van de populaties krimpt, terwijl 43% groeit. Natuurherstel is mogelijk, bewijzen succesverhalen zoals de otter en blauwvintonijn. Het Pentagon gaf het Amerikaanse Centraal Command opdracht de voorbereidingen voor grootschalige gevechtsoperaties tegen Iran af te ronden. President Trump heeft nog geen definitief besluit genomen. Aanvallen kunnen plaatsvinden voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen en onmogelijk ook voor de Israëlische verkiezingen. De bombardementen zouden zich richten op Iraanse energie, infrastructuur en nucleaire doelen. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. Meer dan 10 Amerikanen werden onwettig vastgehouden door het Venezolaanse regime, waarvan 2 gemarteld zijn. Het koppel werd in januari opgepakt in Venezuela en naar New York overgebracht, waar ze al terecht staan voor drugshandel. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, de locatie waar jaarlijks Pinkpop wordt gehouden. Het verzoek kwam van de minister van Asiel en Migratie in het kader van de Spreidingswet. De opvang loopt van november tot mei en daarna van september tot mei 2028, zodat zomerfestivals gewoon door kunnen gaan. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het Noord-Limburgse Well worden huizen opgetild om droog te blijven bij Maasoverstromingen. Inwoners hebben ervaring met wateroverlast in 1993, 1995 en 2021. Waterschap Limburg verwacht door klimaatverandering vaker hoogwater en verhoogt dijken en creëert ook ruimte voor de rivier. Een oude afgesloten Maasarm gaat straks weer stromen als groene rivier voor waterberging en een nieuwe natuur. Sinds 1970 zijn populaties van gewervelde dieren gemiddeld met 73% gekrompen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds, gebaseerd op 35.000 populaties van ruim 6.000 soorten. De helft van de populaties krimpt, terwijl 43% groeit. Natuurherstel is mogelijk, bewijzen succesverhalen zoals de otter en blauwvintonijn. Het Pentagon gaf het Amerikaanse Centraal Command opdracht de voorbereidingen voor grootschalige gevechtsoperaties tegen Iran af te ronden. President Trump heeft nog geen definitief besluit genomen. Aanvallen kunnen plaatsvinden voor de

0: Amerikaanse tussentijdse verkiezingen en om mogelijk ook voor de Israëlische verkiezingen. De bombardementen zouden zich richten op Iraanse energie, infrastructuur en nucleaire doelen. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. Meer dan 10 Amerikanen werden onwettig vastgehouden door het Venezolaanse regime, waarvan 2 gemarteld zijn. Het koppel werd in januari opgepakt in Venezuela en naar New York overgebracht, waar ze al terecht staan voor drugshandel. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
1: 40 Up.

Sporty Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is Sporty Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In augustus gaven huishoudens minder uit aan benzine en diesel dan het jaar ervoor, doordat de pompprijzen stegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Toch stegen de totale bestedingen met 2,1%. Huishoudens kochten 5,5% meer duurzame goederen, waaronder auto's, elektrische apparaten en huisraad. Betrokken overheden bij de Rotterdamse haven presenteerden een plan om begin volgend jaar weer vergunningen te verlenen aan havenbedrijven. Maatregelen om vier Natura 2000 gebieden te verbeteren, zoals meer konijnen en Schotse hooglanders in de duinen, moeten dit mogelijk maken. Het kabinet besluit donderdag over een bijdrage van 50 miljoen euro. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende EU-schuld, die momenteel 740 miljard euro bedraagt en in 2027 naar 1 biljoen euro groeit. Oorzaken zijn steun aan Oekraïne, rentestijgingen, defensieuitgaven en het coronaherstelfonds, waaruit nog 112 miljard euro aan herstelbetalingen openstaat. De Rekenkamer trof daarnaast 45 miljard euro aan onregelmatigheden. In het Noord-Limburgse Wel worden huizen opgetild om droog te blijven bij maasoverstromingen. Inwoners hebben ervaring met wateroverlast in 1993, 1995 en 2021. Waterschap Limburg verwacht door klimaatverandering vaker hoogwater en verhoogt dijken en creëert ook ruimte voor de rivier. Een oude afgesloten Maasarm gaat straks weer stromen als groene rivier voor waterberging en een nieuwe natuur. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.
2: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bouwbedrijf BAM neemt A-Hak over voor 500 miljoen euro. Het bedrijf uit Geldermals is gespecialiseerd in warmtenetten, transportleidingen en energieinfrastructuur. Actief ook in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. A-Hak behaalde vorig jaar bijna 18 miljoen euro winst en telt 900 fulltime medewerkers. BAM verdiende vorig jaar ruim 7 miljard euro aan bouwopdrachten. Essent wordt een van de grootste aanbieders van openbaar snelladen in Nederland. Zusterbedrijf E.ON Drive Infrastructure neemt het vroegere snellaadnetwerk van BP over, gaat samenwerken met Essent. In totaal gaat het om 79 snellaadlocaties met 370 laadpunten, inclusief 46 bestaande E.ON-punten, allemaal in de roze huisstijl van Essent. In augustus gaven huishoudens minder uit aan benzine en diesel dan het jaar ervoor, doordat de pompprijzen stegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Toch stegen de totale bestedingen met 2,1%. Huishoudens kochten 5,5% meer duurzame goederen, waaronder auto's, elektrische apparaten en huisraad. Betrokken overheden bij de Rotterdamse haven presenteerden een plan om begin volgend jaar weer vergunningen te verlenen aan havenbedrijven. Maatregelen om vier Natura 2000 gebieden te verbeteren, zoals meer konijnen en Schotse hooglanders in de duinen, moeten dit mogelijk maken. Het kabinet besluit donderdag over een bijdrage van 50 miljoen euro. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Voor het eerst in 55 maanden, ruim 4,5 jaar, is het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorg.nl, gestegen. Eigenaar Prozus, dat het bedrijf eind vorig jaar overnam, verwacht verdere groei en blijft investeren in technologie, marketing en klantbehoud. En ook in de Braziliaanse bezorger iFood. Staatssecretaris Erik van den Burg heeft de Tweede Kamer laten weten dat alle ministeries samen voor eind 2027 in totaal 750 regels moeten schrappen of versimpelen. Het huidige kabinet streeft naar 500 regels per jaar. Infrastructuur en Waterstaat moet de meeste regels aanpakken, namelijk 100. Gevolgd door de Sociale Zaken 96 en Financiën met 88. Bouwbedrijf BAM neemt A-Hak over voor 500 miljoen euro. Het bedrijf uit Geldermals is gespecialiseerd in warmtenetten, transportleidingen en energieinfrastructuur. Actief ook in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. A-Hak behaalde vorig jaar bijna 18 miljoen euro winst en telt 900 fulltime medewerkers. BAM verdiende vorig jaar ruim 7 miljard euro aan bouwopdrachten. Essent wordt een van de grootste aanbieders van openbaar snelladen in Nederland. Zusterbedrijf E.ON Drive Infrastructure neemt het vroegere snellaadnetwerk van BP over, gaat samenwerken met Essent. In totaal gaat het om 79 snellaadlocaties met 370 laadpunten, inclusief 46 bestaande ION-punten. Allemaal in de roze huisstijl van Essent. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

naar 2% per jaar. Bij nieuwbouw steeg het aanbod met 17%, maar werden juist 400 woningen minder verkocht dan een jaar eerder. Een 15-jarige ex-scholier stak op een Poolse basisschool een leraar en een conciërge neer. De conciërge overleed aan zijn verwondingen, ook de directeur raakte gewond. De aanvaller is gearresteerd. Woensdag vielen bij een steekpartij in Ostroleka 9 gewonden. In Sierpic werd een 17-jarige aangehouden vanwege een vermoedelijk aanslagplan. Voor het eerst in 55 maanden, ruim 4,5 jaar, is het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, gestegen. Eigenaar Prozus, dat het bedrijf eind vorig jaar overnam, verwacht verdere groei en blijft investeren in technologie, marketing en klantbehoud. En ook in de Braziliaanse bezorger iFood. Staatssecretaris Erik van den Burg heeft de Tweede Kamer laten weten dat alle ministeries samen voor eind 2027 in totaal 750 regels moeten schrappen of versimpelen. Het huidige kabinet streeft naar 500 regels per jaar. Infrastructuur en Waterstaat moet de meeste regels aanpakken, namelijk 100. Gevolgd door de Sociale Zaken 96 en Financiën met 88. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws. Listen to the music. 40 Up Radio.

100.000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40UpRadio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Makelaarsvereniging NVM concludeert dat de woningmarkt krap blijft, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor kopers. Afgelopen kwartaal werden 41.700 bestaande woningen verkocht voor gemiddeld 503.000 euro met een prijsstijging van bijna 2% per jaar. Bij nieuwbouw steeg het aanbod met 17%, maar werden juist 400 woningen minder verkocht dan een jaar eerder. Een 15-jarige ex-scholier stak op een Poolse basisschool een leraar en een conciërge neer. De conciërge overleed aan zijn verwondingen, ook de directeur raakte gewond. De aanvaller is gearresteerd. Woensdag vielen bij een steekpartij in Ostroleka 9 gewonden. In Sierpiets werd een 17-jarige aangehouden vanwege een vermoedelijk aanslagplan. Voor het eerst in 55 maanden, ruim 4,5 jaar, is het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, gestegen. Eigenaar Prozus, dat het bedrijf eind vorig jaar overnam, verwacht verdere groei en blijft investeren in technologie, marketing en klantbehoud. En ook in de Braziliaanse bezorger iFood. Staatssecretaris Erik van den Burg heeft de Tweede Kamer laten weten dat alle ministeries samen voor eind 2027 in totaal 750 regels moeten schrappen of versimpelen. Het huidige kabinet streeft naar 500 regels per jaar. Infrastructuur en Waterstaat moet de meeste regels aanpakken, namelijk 100. Gevolgd door de Sociale Zaken 96 en Financiën met 88. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft nog ruimte nodig om de achterstanden weg te werken die ontstonden door een hack in 2025. Uit het eindrapport van de commissie onder leiding van Jaap Smit blijkt dat OM de beveiliging destijds niet op orde had en signalen over zwakheden onvoldoende opvolgde. Er is nog wel veel preventief werk nodig. In Gent is de rechtszaak begonnen tegen Dave de K. en zijn ex-vriendin Romy W. wegens de dood van de 4-jarige Dean. De K. wordt verdacht van ontvoering en doodslag. W. van medeplichtigheid bij de ontvoering. Het proces duurt naar verwachting 8 dagen... en wordt behandeld door een volksjury van 12 burgers. Makelaarsvereniging NVM concludeert dat de woningmarkt krap blijft, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor kopers. Afgelopen kwartaal werden 41.700 bestaande woningen verkocht voor gemiddeld 503.000 euro.

0: geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

40Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40Up Radio.

0: tell me it was in Cleveland town, but two, yeah, that's why he doesn't come in from 3-11. So after I yelled and screamed and telling him why it wasn't coming from 3-11.
1: Dit is 40 Up met het nieuws.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij Russische aanvallen op Kramatorsk, een Oost-Oekraïnse stad vlak achter de frontlijn in de Donetsk-regio, zijn 30 mensen gedood en 18 gewond geraakt. Bommen troffen een straat waar twee stadsbussen reden. Gouverneur Vadim Valitskin deelde beelden van puin en een uitgebrande bus op Telegram en riep bewoners op naar veilige gebieden te vluchten. Makelaars zien dat bij ongeveer een kwart van de woningbouwprojecten vertraging ontstaat door netcongestie, zo meldde NVM-voorzitter Lana Goudsmit-Gersen vandaag. Netbeheer Nederland berichtte al dat voor bijna de helft van de woningen, waarvoor de komende 3 jaar een stroomaansluiting is aangevraagd, geen plek beschikbaar is op het elektriciteitsnet. Het Openbaar Ministerie heeft nog ruimte nodig om de achterstanden weg te werken die ontstonden door een hek in 2025. Uit het eindrapport van de commissie onder leiding van Jaap Smit blijkt dat OM de beveiliging destijds niet op orde had en signalen

0: 13 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
1: 40 Up.
3: If this keeps up, we won't be in London till Boxing Day.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een dakloze man is veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf omdat hij op 30 september een cameraploeg van Poont bedreigde in het Amsterdamse Oosterpark. Hij sloeg op een camera en trok daarna een mes richting een beveiliger. Dezelfde middag werd hij aangehouden op basis van camerabeelden. Ook verbleef hij illegaal in Nederland. De voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst, BND, August Hanning, die van 1998 tot 2005 leiding gaf van de dienst, wordt verdacht van spionage en landverraad. Hij zou in 2022 geheime informatie hebben doorgespeeld aan China. Een oud-medewerker deelde jarenlang vertrouwelijke BND-documenten met Hanning, mogelijk tegen betaling. Beiden zijn nu aangehouden. Bij Russische aanvallen op Kramatorsk, een Oost-Oekraïnse stad vlak achter de frontlijn in de Donetsk-regio, zijn 30 mensen gedood en 18 gewond geraakt. Bommen troffen een straat waar 2 stadsbussen reden. Gouverneur Vadim Valitskin deelde beelden van puin en een uitgebrande bus op Telegram en riep bewoners op naar veilige gebieden te vluchten. Makelaars zien dat bij ongeveer een kwart van de woningbouwprojecten vertraging ontstaat door netcongestie, zo meldde NVM-voorzitter Lana Goudsmit-Gersen vandaag. Netbeheer Nederland berichtte al dat voor bijna de helft van de woningen, waarvoor de komende 3 jaar een stroomaansluiting is aangevraagd, geen plek beschikbaar is op het elektriciteitsnet. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: tegenstander van. Een dakloze man is veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf omdat hij op 30 september een cameraploeg van Poont bedreigde in het Amsterdamse Oosterpark. Hij sloeg op een camera en trok daarna een mes richting een beveiliger. Dezelfde middag werd hij aangehouden op basis van camerabeelden. Ook verbleef hij illegaal in Nederland. De voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst, BND, August Hanning, die van 1998 tot 2005 leiding gaf van de dienst, wordt verdacht van spionage en landverraad. Hij zou in 2022 geheime informatie hebben doorgespeeld aan China. Een oud-medewerker deelde jarenlang vertrouwelijke BND-documenten met Hanning, mogelijk tegen betaling. Beiden zijn nu aangehouden. Bij Russische aanvallen op Kramatorsk, een Oost-Oekraïnse stad vlak achter de frontlijn in de Donetsk-regio, zijn 30 mensen gedood en 18 gewond geraakt. Bommen troffen een straat waar 2 stadsbussen reden. Gouverneur Vadim Valitskin deelde beelden van puin en een uitgebrande bus op Telegram en riep bewoners op naar veilige gebieden te vluchten. En dan het weer. Vanavond daalt de temperatuur geleidelijk naar waarden tussen 9 en 12 graden rond middernacht. Er zijn brede opklaringen, hoewel er verspreid over het land nog een enkel buitje kan vallen. De wind draait naar het zuidwesten en wordt zwak. En tot zover het nieuws.
1: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Russische oppositiepolitica Yelena Perepelitsa is veroordeeld tot 4 jaar strafkamp. Ze zou geld hebben gedoneerd aan de anticorruptiestichting van Alexei Navalny, die in Rusland is verboden. Perepelitsa is lid van Yabloko, een partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. Leden van die partij worden ook regelmatig opgepakt. De Russische ambassade in Nederland wil opheldering over de uitspraak van defensieminister Dylan Jezelgus dat Rusland de vijand is. De VVD-leider deed die uitspraak tijdens het debat over de defensiebegroting. Rusland vraagt de Nederlandse regering om uitleg. Volgens de ambassade kan de uitspraak een gewapend conflict met Rusland uitlokken. In het Verenigd Koninkrijk is een 24-jarige marinier aangeklaagd omdat hij geheime informatie aan Rusland zou hebben doorgegeven. Hij kopieerde informatie naar zijn privémail en zocht via het darkweb naar een manier om die naar Rusland te sturen. De zaak is doorverwezen naar Old Bailey. Daar moet hij op 16 oktober verschijnen. De KLM schrapt uit voorzorg verschillende vluchten tussen 26 oktober en begin maart. Veel vliegtuigen zijn tijdelijk niet beschikbaar door schade, ongepland onderhoud en vertraagde onderdelen. KLM wil vooral vluchten schrappen die de minste gevolgen hebben voor reizigers. Hoeveel vluchten en welke bestemmingen worden geraakt is nog niet bekend. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40UpRadio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het internationaal sporttribunaal CAS verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen over de omstreden Afrika Cup finale tussen Senegal en Marokko. Senegal stapte naar het tribunaal nadat Marokko later tot winnaar was uitgeroepen. De finale eindigde na een strafschoprel en verlenging in 1-0 voor Senegal. Het CAS heeft vandaag beide partijen gehoord. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel beëindigen het contract met busvervoerder EBS 6 jaar eerder dan gepland. EBS zou tot eind 2035 rijden, maar leidt forse verliezen. De provincies springen de komende jaren financieel bij om de bussen te laten rijden. Vanaf juli 2029 zoeken Gelderland en Overijssel een nieuwe vervoerder voor het openbaar vervoer. De Russische oppositiepolitica Yelena Perepelitsa is veroordeeld tot 4 jaar strafkamp. Ze zou geld hebben gedoneerd aan de anticorruptiestichting van Alexei Navalny, die in Rusland is verboden. Perepelitsa is lid van Yabloko, een partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. Leden van die partij worden ook regelmatig opgepakt. De Russische ambassade in Nederland wil opheldering over de uitspraak van defensieminister Dylan Jezelgus dat Rusland de vijand is. De VVD-leider deed die uitspraak tijdens het debat over de defensiebegroting. Rusland vraagt de Nederlandse regering om uitleg. Volgens de ambassade kan de uitspraak een gewapend conflict met Rusland uitlokken. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.
3: Juliana, calm down. You know he's about to leave, but don't panic. Don't give him the satisfaction that you can't handle it. Breathe.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Britse militaire politie heeft twee mannen uit Letland opgepakt bij een RAF-luchtmachtbasis in Cambridgeshire. De mannen waren via een gat in het hackerterrein opgegaan. Later ontstond de verdenking dat ze het Verenigd Koninkrijk schade wilden toebrengen. De zaak is overgedragen aan de contra-terrorisme-politie. Volgens de politie is er geen verband met een eerdere arrestatie. De regenboogvlag wordt zondag niet gehesen bij de Tweede Kamer. Het dagelijks bestuur had dat voor het eerst willen doen op coming-outdag, op verzoek van ambtenaren. Na bezwaar van de SGP is het besluit teruggedraaid. De partij vindt dat voor het hijsen van een vlag bij het parlement een besluit van de Tweede Kamer nodig is. Het internationaal sporttribunaal CAS verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen over de omstreden Afrika Cup finale tussen Senegal en Marokko. Senegal stapte naar het tribunaal nadat Marokko later tot winnaar was uitgeroepen. De finale eindigde na een strafschoprel en verlenging in 1-0 voor Senegal. Het CAS heeft vandaag beide partijen gehoord. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel beëindigen het contract met busvervoerder EBS 6 jaar eerder dan gepland. EBS zou tot eind 2035 rijden, maar leidt forse verliezen. De provincies springen de komende jaren financieel bij om de bussen te laten rijden. Vanaf juli 2029 zoeken Gelderland en Overijssel een nieuwe vervoerder voor het openbaar vervoer. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up. Listen to the music.
2: Muziekvrienden, zitten jullie er klaar voor? Voor deze one-hit wonder popquiz die ik voor je heb vandaag. Omdat het vakantietijd is en omdat popquiz nu een keer van alle tijden zijn. Kijk maar naar het succes van de pubquiz en dat van het bord- en luisterspel Hitster. In de jaren 80 deed ik al marathon popquizzen bij de VPRO Radio. Oh, en trouwens, we zijn al begonnen. Deze is voor de absolute nerds die de 60s hebben meegemaakt. 3 punten kun je verdienen. 1 punt voor de titel, 1 punt voor de uitvoerende en 1, net als een hitster, voor het jaartal waarin de plaat een hit was. 20 platen draai ik voor je, waarmee je iets meer dan 60 punten kunt verdienen, want ik stel af en toe ook nog een bonusvraag. Straks worden ze trouwens wel iets makkelijker nog dan deze die je nu hoort. Het idee voor deze quiz deed ik op dankzij het pas verschenen Nederlandse popboek 500 unieke one-hit wonders. Geschreven door Denise, of Dennis denk ik toch, Michiels. En uitgebracht bij uitgeverij Noordboek van Gorkum, dit jaar nog. Een mooi dik boek, vol leuke, soms amusante en soms dramatische anekdotes over de artiesten die de gelukkige maker waren van deze platen. Gelukkig, maar vaak ook ongelukkig, want er kwam geen vervolg op hun aanvankelijke grote succes. En dat was dus ook het geval bij deze die je nu hoort. Speel de quiz alleen of met vrienden, dat is natuurlijk nog leuker eigenlijk. Goed, wat hoorde je net? Je hoorde de instrumental Kim-O Sabe, als ik het goed uitspreek, van de band Electric Indian. Een plaat uit 1969, geïnspireerd op de Amerikaanse tv-serie The Lone Ranger, of een personage of gebeurtenis daaruit. Dat moet je maar even opzoeken in het boek, want daar staat het uitgebreid beschreven. En hier komt plaats nummer 2.

0: En dat was Joan Osborne met het liedje One of Us. Van een plaat uit 1995. En een prachtige hit. En ook een geweldig album. Dat album heette Relish van Joan Osborne. En daarna was het eigenlijk niet zoveel meer. Dat ene album was echt schitterend. Er staat niet alleen deze hit op, maar ook een aantal andere prachtige nummers. Maar het heeft geen vervolg gekregen, helaas. Nou, wat ik nog niet had gezegd, maar dat ligt wel een beetje voor de hand, is dat de nadruk vooral zal liggen op de 60s en de 70s. Want daar komen ook, wat mij betreft, de leukste one-hit wonders vandaan. Maar dat kan ook met mijn leeftijd te maken hebben. De volgende plaat is een bonusvraag. Dus wederom de titel, de uitvoerder en het jaartal. En de bonusvraag is, de plaat wordt gezongen door een acteur uit een bekende televisieserie in de jaren 60 in Amerika. Nou, als je weet wie dat is, dan welke serie dat is, dan kan je jezelf daarvoor een extra punt toekennen. Daar komt hij.
1: They lie in boot hills all through the West. The outlaws, the gunslingers, the Billy the Kids and worse. Say a fellow like the coward that shot Bill Hickok in the back. There's always one like that in every time of history. Most of them were varmints. But every once in a while, in one of them, there may have lived a man. He lay face down on the desert sand, clutching his six gun in his hand. Shot from behind, I thought.

Je hoorde de acteur, de Canadese acteur Lorne Greene, met het nummer Ringo uit het jaar 1964. En het kwam van een plaat die gemaakt was door de acteurs van de serie Bonanza. En dat was in 1963. En daar kwam ook dit nummer Ringo op terecht. En het was aanvankelijk geen hit, totdat een DJ, onder invloed van het succes van de Beatles, dit nummer, een Amerikaanse DJ, dit nummer begon te draaien op de radio. En het opeens een hit werd. Jawel. Lorne Greene, Ringo, 1964. We gaan naar de volgende plaats.

En je hoorde Don't Leave Me This Way, uitgevoerd door Thelma Houston. En het nummer werd opgenomen of uitgebracht in 1976, maar werd een hit in 1977. Dus dat rekenen we allebei goed. Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. En ja, in Nederland was ze in ieder geval een one-hit wonder. Dat heb je natuurlijk ook nog, dat je in Amerika bijvoorbeeld wel 5 hits hebt gehad, maar in andere landen, bijvoorbeeld in ons land, maar 1. En dit was, ze hadden we nog wel een aantal tipparade noteringen zie ik hier. I'm Here Again, If You Feel It, onder andere. Maar verder bleef het qua hit bij Don't Leave Me This Way. Ja, het is een van mijn favoriete disco-nummers, moet ik zeggen. Dus die, ik weet niet eens of hij in het boek staat, maar die moest er van mij gewoon in. De volgende plaat.

En je hoorde The Creation met het nummer Painter Man uit 1966. The Creation was een band die opkwam in het midden van de jaren 60 in Engeland. Samen met bands als The Who en The Kinks. En ze hadden ook dezelfde producer, dat was Shel Talmy. En op dit nummer, wat gaat over de Painter Man. Ze hadden ook vaak een Painter Man op het podium. Iemand die de doeken, het achterdoek beschilderde. En dit was een hommage aan die Painter Man. En op piano hoorde je in dit nummer de pianist Nicky Hopkins, die ook heel veel piano muziek maakte of piano speelde op de platen van de Rolling Stones. Daar maken we misschien nog eens een keer een aparte uitzending over. Hier is de volgende plaat. Ik vergeet dat er een bonusvraag is.

Het nummer werd een hit, niet in de uitvoering van de Allman Brothers. Dat was het origineel, die het wel op single uitbrachten, maar het leverde geen hit op. Maar het werd wel een hit, een bescheiden hit, neem ik aan, in Amerika, in de versie van Joe Cocker. En dan is deze uitvoering, die je net hoorde, is van de Jamaicaan Paul Davidson. Het nummer heet dus Midnight Rider. En Davidson had een hit met dit nummer. Dat zie ik dan ook in het boek. Even kijken, in Nederland nummer 9 haalde hij. In de Verenigde Staten nummer 10. In 1976 was dat trouwens. En in Engeland ook nummer 10. Nee, niet VL. Wat is dat? Welk land is dat? Dat weet ik even niet. Nou goed, in ieder geval, dat staat ook allemaal in het boek. Dus in welke landen het wat voor hit was. In ieder geval een duidelijke top 10 hit. Deze, ook in Nederland, van Paul Davidson. En dan is hier de volgende plaat met ook weer een bonusvraag. En die bonusvraag is: de koebel in dit nummer speelt een prominente rol. En die koebel is later heel erg beroemd geworden door een sketch uit een televisieprogramma. En welk televisieprogramma was dat? MUZIEK

Een van de populairste sketches uit het programma Saturday Night Live. Daarin hoor je dus dit nummer van het Blue Oyster Cult. Dat heet Don't Fear the Reaper. En dat werd gebruikt voor een sketch uit 2000 in Saturday Night Live. In die sketch zie je onder andere Will Ferrell als hilarische figuur die de cowbell maar niet genoeg kan gebruiken. En ook Christopher Walken doet mee als de producer volgens mij. En Jimmy Fallon zou ook nog ergens te zien zijn. Dat was dan lang voordat hij zelf heel bekend werd. En dat Don't Fear the Reaper was helemaal niet zo'n grappig nummer, want het was een liedje over de onvermijdelijkheid van de dood en het onzinnige van bang zijn voor de dood. Nou goed, dat was de Blue Oyster Cult. Had ik al het jaartal gegeven? Ja, 1976 was het een hit in Amerika. De volgende plaat.

0: Zo waren we even terug naar de 80's. Gingen we met deze plaat van rapartiest Kool Moe Dee. Nou, het nummer heette Go See the Doctor. Dat wist je natuurlijk wel. En het kwam uit, ook niet heel moeilijk, voor de liefhebbers van old school hip-hop, in ieder geval niet, in 1987. Wat is de volgende? Oh ja, ja, een Nederlandse productie. Eindelijk, daar komt-ie.
1: Sitting on a highway in a broken van, thinking of you again. Guess I have to hitchhike

En je hoorde de Rotterdamse band The Amazing Stroopwafels met een opmerkelijke plaat. Oude Maasweg heet het nummer, uit 1982. En natuurlijk bijzonder inderdaad dat er zowel in het Engels als in het Nederlands gezongen werd. En nog een ander interessant feitje aan deze plaat is dat het eigenlijk nooit echt in de top 40 kwam. Het schopte niet verder dan de tipparade, maar later werd het toch steeds populairder en kwam het zelfs in de NPO Radio 2 Top 2000 terecht. En heeft zelfs even op nummer 16 gestaan. Dus was toch een soort hit, dit oude Maasweg van de Amazing Stroopwafels. Even kijken, zit er bij de volgende plaat nog een bonusvraag? Nee, komt-ie.

Nou, de titel was natuurlijk niet heel moeilijk. De locomotion, de artiest heet Little Eva. En dan ga ik even kijken van welk jaar die nou ook was. Dat weet ik ook allemaal niet uit mijn hoofd natuurlijk. Maar dat zoek ik dan op in dat prachtige boek van Dennis Michiels. De locomotion van Little Eva is geschreven door Carole King en Jerry Goffin. Dus dat was een van hun eerste hit. Composities. Hè? Die later hebben ze nog veel meer hits geschreven. En Carole King later natuurlijk ook nog een solo-artiest met heel veel succes geweest. Maar dit was een van hun eerste hitjes, gezongen door Little Eva in 1962.

Nou, de titel was niet heel moeilijk, denk ik. Sarah Smiles. En misschien herinner je de artiest ook nog. Bram Tchaikovsky. Ja, het was in Nederland een hit. Even kijken, wat staat hier? De band kwam voort uit de Motors. Bram Tchaikovsky vertrok uit die band, uit de Motors. En ging toen solo. En het nummer was dus een hit in 1979 in Nederland. En dat weet ik omdat wij toen net begonnen waren met ons radioprogramma. Robert de Brink, Hubert van Hoof en ik. Ons radioprogramma The Noon Show. En daarin hebben we deze plaat heel veel gedraaid. En misschien wel geholpen om er een klein hitje van te maken. Wie weet. De volgende plaat, echt een favoriet van mij uit de 60's, dat geef ik alvast weg.

Classical Gas hoorde je van de artiest die heet Mason Williams. Een plaat uit 1968. Vaak gebruikt, ook in Amerika, maar ook in Nederland, door DJ's als tune van hun programma. In Nederland gebruikte Peter Holland, later bekend geworden bij Radio Veronica, het als intro voor zijn programma op Radio Noordzee. Later ging Peter Holland toch ook voor de VARA werken, als ik me goed herinner. En er zit ook een groot stuk van het nummer in de Netflix-serie The Queen's Gambit. En het nummer werd gemaakt door de Texaanse componist, stand-up comedian en multi-instrumentalist Mason Williams. We gaan naar, zover wij dat weten, en dat meldt het boek ook, de kortste single ooit uit de geschiedenis van de popmuziek.

En je hoorde Maurice Williams en de Zodiacs. En het nummer heette, dat wist je waarschijnlijk wel, Stay uit 1960. Het werd geschreven door Maurice Williams zelf. En het was de kortste nummer 1 in de geschiedenis van de Billboard Hot 100. Single klokte af op 1 minuut 37 seconden. En werd natuurlijk later bekend in allerlei andere uitvoeringen. Onder andere in die van Jackson Browne. Had ik nog kunnen vragen, maar er zijn ook anderen die het nummer gecoverd hebben. Hij schreef het nummer op zijn 15e. Nadat hij had geprobeerd zijn vriendinnetje over te halen om wat langer te blijven dan tot 10 uur, wanneer ze weer naar huis moest. Mooi verhaal. En zo staan er dus, zoals gezegd, meerdere verhalen in dat dikke boek, waar naar aanleiding waarvan ik deze popquiz maakte. Even kijken, we gaan naar deze plaat uit, nou, dat zeg ik alvast al wel, de 70s. Een grote hit in Nederland ook.

Je hoorde Elvin Bishop. Hij was een bluesgitarist. En dit nummer heette Fooled Around and Fell in Love. Uit het jaar 1976. En ik denk, ben erachter, denk ik, wat VL staat. Hij was dus nummer 9 in VL. Ik neem aan dat dat Vlaanderen is. Omdat ik denk dat Dennis Michiels een Vlaming is die dit boek schreef. Naar aanleiding waarvan ik deze quiz maakte. Dus Elvin Bishop was een gitarist. En in het nummer, wat je net hoorde, hoor je de toekomstige zanger van de Jefferson Starship, Mickey Thomas. En de bonusvraag bij de volgende plaat is: welke andere bekende Engelse band had een grote hit met dit lied?

0: gelijk.
1: Je hoorde Bob en Earl. Aanvankelijk met de Harlem Shuffle. Aanvankelijk uitgebracht in 1963. Dus dat is ook goed als je dat hebt. Later nog een keer opnieuw uitgebracht. Gebracht in 1969. En toen werd het echt een grote hit. Ook in Europa in 1969. En de Stones hebben hiervan, de Rolling Stones hebben hiervan een mooie cover gemaakt. Die zeer succesvol was. We gaan naar plaat, na het eind van de 20. We gaan naar een zeer obscure band. Uit een Engelse band uit de jaren 70. Ik ben heel benieuwd of iemand deze band nog kent. Ik had er een LP van en die vond ik behoorlijk goed eigenlijk.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Verenigde Staten hebben nieuwe aanklachten ingediend tegen de Venezolaanse president Nicolás Maduro en zijn vrouw Cilia Flores. Ze worden onder meer beschuldigd van het martelen van Amerikaanse gevangenen. Slachtoffers zeggen te zijn geslagen en elektrische schokken en waterboarding te hebben ondergaan. Bij een veroordeling kunnen ze minstens 50 jaar cel krijgen. De Britse militaire politie heeft twee mannen uit Letland opgepakt bij een RAF-luchtmachtbasis in Cambridgeshire. De mannen waren via een gat in het hekkenterrein opgegaan. Later ontstond de verdenking dat ze het Verenigd Koninkrijk schade wilden toebrengen. De zaak is overgedragen aan de contraterrorismepolitie. Volgens de politie is er geen verband met een eerdere arrestatie. De regenboogvlag wordt zondag niet gehesen bij de Tweede Kamer. Het dagelijks bestuur had dat voor het eerst willen doen op coming-outdag, op verzoek van ambtenaren. Na bezwaar van de SGP is het besluit teruggedraaid. De partij vindt dat voor het hijsen van een vlag bij het parlement een besluit van de Tweede Kamer nodig is. Het internationaal sporttribunaal CAS verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen over de omstreden Afrika Cup finale tussen Senegal en Marokko. Senegal stapte naar het tribunaal nadat Marokko later tot winnaar was uitgeroepen. De finale eindigde na een strafschoprel en verlenging in 1-0 voor Senegal. Het CAS heeft vandaag beide partijen gehoord. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: De wekelijkse duik in de albums van de jaren 60, 70 en 80. Op 40 Up Radio. Dit is L. Peters met Henk Peters.
0: 1979.

0: 4 keer dat we hem solo tegenkomen. Dus nou, de komende jaren nog maar 1 keertje na. We gaan ervan genieten vandaag. Het album dat heette Simpleway George Harrison kwam uit 1979. Nog een andere uit de jaren 70 ook vandaag bij het Handvol. Namelijk een album van Fela Ransame Kuti en de Africa 70 Gentlemen uit 1973. Een ellenlange track waar je dan een behoorlijk stuk van gaat krijgen vandaag. Verder eentje uit de jaren 60. De derde van 6 keer dat we ze tegenkomen. The Temptations, hun vierde studioalbum Getting Ready uit 1966. 2 stuks uit de 80's dan. Over een paar liedjes al. Weet je dat we 3 weken terug ook al hadden. Gamma, mag je ook zeggen, met hun tweede plaat uit 1980. En dan, natuurlijk, het meesterwerk van deze week. Dat komt van Declan Patrick McManus, beter bekend als Elvis Costello, met The Attractions uit 1980, het album Get Happy. Je gaat er een hoop muziek van krijgen. Nu nog een keer George Harrison.
1: Elke dag anders. Altijd 40 Up.
2: 40 Up Radio.
1: Music, no filter.

hoorde George Harrison al 8 jaar later met Cloud Nine naar de letter C. En het meesterwerk bij de letter A van 9 jaar eerder, dat was All Things Must Pass. Dit was een dubbele dosis van zijn 8e soloplaat die gewoon George Harrison heette. De eerste single van toen, Blow Away, daarna Love Comes to Everyone. Nu naar de jaren 80.

0: stevige rock uit San Francisco. Het bandje Gamma onder leiding van gitarist Ronnie Montrose en zanger Davey Patterson. De track die je kreeg van hun tweede album was Four Horsemen. En later dit uur dan ga ik er nog een track van draaien. Nu naar de hoofdmoot van vandaag.
1: L. Peters presenteert het meesterwerk van deze week.
0: Jawel, Elvis Costello en The Attractions.

De meest toonaangevende albums uit de jaren 60, 70 en 80... hoor je in L. Peters. Elke zondag bij 40 Up Radio.

korte liedjes. Nou ja, deze is dan wat langer, maar de meeste zijn kort. Er staan er maar liefst 20 op dit album. Get Happy van Elvis Costello waren de Attractions. Je kreeg eerst de tweede single van toen, High Fidelity. Daarna dit liedje, Riot Act. En de derde track, dat is een van de weinige. Twee namelijk van de 20 covers op het album. Eerder

0: Dat was Costello en The Attractions. Derde track van het meesterwerk van deze week. Get Happy was I Can Stand Up for Falling Down. Eerder dus door Sam en Dave gedaan. Dat was Stax. En dan is het een klein stapje naar Tamla Motown.
1: Gemaakt door muziekliefhebbers. En niet door hitlijsten.
2: Party of Radio.
1: Music, no filter. 1966.

Later was hij ook nog door de Rolling Stones overgedaan, maar dit was natuurlijk de enige echte origineel. The Temptations, bij de letter G met Getting Ready uit 1966 en Ain't Too Proud to Beg. Nog een liedje uit Detroit.

Je kreeg twee trackies. Nou ja, daarvoor het dus ook al eentje van het album van The Temptations Getting Ready uit juni 1966. En die trackjes waren Say You and I've Been Good to You. Nu nog een keertje terug naar George Harrison.

George Harrison was dol op Formule 1 racen. En daar zal dit liedje ongetwijfeld een beetje mee te maken hebben. Faster van zijn achtste soloplaat uit 1979, die gewoon George Harrison heette. En voorlopig moet je een hoop geduld hebben voor de volgende van George, want die gaan we pas tegenkomen bij de letter L in L. Peters. Dus ga maar zoeken welke dat zal zijn. Maar ongetwijfeld veel eerder al verschillende keren met de Beatles.

0: Niks mis mee met deze track van het tweede album van de band Gamma. En het is wel meteen hun laatste optreden in de LP-reeks. De track die heette trouwens Voyager. Nu nog even terug naar...
1: het meesterwerk van deze week.
0: Nog meer van Elvis Costello en The Attractions.
2: 1980. 1980.

De afsluitende track van het meesterwerk van deze week. Get Happy van Elvis Costello en The Attractions. De track heette The Imposter. Daarvoor ook nog King Horse en New Amsterdam. En nu moet je weer een hoop geduld hebben voordat Costello weer een keer voorbij komt.

Misschien komen we dit je nog een keer tegen, hè? Maar dan in de versie van Rare Earth natuurlijk. Maar dit was de enige echt originele, The Temptations, Get Ready uit 66. Nog één album te gaan vandaag. Dat had ik je beloofd aan de start. Gentleman uit 73 van Fela Ransome, Kuti en de Africa 70. En de track die je krijgt, dat is de titeltrack, maar dan wel met een knipje erin. Volgende week een ander meesterwerk. Gets Gilberto van Stan Getz en Joe Gilberto. En zo naar de wissel Leo.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De botsing tussen een passagiersvliegtuig en een Black Hawk helikopter boven Washington vorig jaar kwam door meerdere systeemfouten. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van het Amerikaanse leger. Twee radioverbindingen vielen weg, waardoor de helikopterbemanning belangrijke informatie miste. Ook waren er technische problemen en ontbrak een waarschuwingssysteem voor botsingen. Bij de crash kwamen 67 personen om. Meer dan 500 mensen zijn donderdag gearresteerd tijdens onderwijsprotesten in Frankrijk. Ruim 70.000 mensen gingen de straat op. Studenten en scholieren blokkeren al 3 weken onderwijsinstellingen en eisen hervormingen. De regering komt met een noodplan, maar demonstranten vinden dat onvoldoende en protesteren dinsdag opnieuw. De Verenigde Staten hebben nieuwe aanklachten ingediend tegen de Venezolaanse president Nicolás Maduro en zijn vrouw Cilia Flores. Ze worden onder meer beschuldigd van het martelen van Amerikaanse gevangenen. Slachtoffers zeggen te zijn geslagen en elektrische schokken en waterboarding te hebben ondergaan. Bij een veroordeling kunnen ze minstens 50 jaar cel krijgen. De Britse militaire politie heeft 2 mannen uit Letland opgepakt bij een RAF-luchtmachtbasis in Cambridgeshire. De mannen waren via een gat in het hekkenterrein opgegaan. Later ontstond de verdenking dat ze het Verenigd Koninkrijk schade wilden toebrengen. De zaak is overgedragen aan de contra-terrorisme-politie. Volgens de politie is er geen verband met een eerdere arrestatie. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
2: Je luistert naar 40 Up Radio, Hans van den Burg en Why I Quit Composing.

0: Oh, you're my baby.
1: En dan gaan ze nog even door. Ja, de invloed van Prince is natuurlijk heel erg goed te horen. Afijn, Hans van den Burg, Waya Quit Composing. Met, om te beginnen, Wendy en Lisa. Erg onder de indruk van die dames. Vooral dit nummer, op de een of andere manier. Daarvoor Curtis Mayfield. En dat speelden wij, Groepo, in het Groene Huisje in Voorburg. Repeteerden wij. En ik weet dat een van de eerste nummers die wij een beetje jamden of zo, was het nummer van Curtis Mayfield. Een Move On Up. Ontzettend lekker nummer. En nu hoor je mij de hele tijd zeggen, maar ik ga er dadelijk ga ik daar even aandacht aan besteden. Aan grappen die je daarmee kan uithalen in de muziek. Ja, dus blijf luisteren. Je luistert dus naar Waya Quit Composing met Hans van den Burg op 40 Up Radio. En radio, ja, ik kan het niet genoeg herhalen.

Squeeze, hele goede songwriters trouwens, hè? Squeeze. Pulling muscles from the shell. En dan niet pulling muscles als in spieren, maar van mosselen. En from the shell, dan niet shell als die, dat oliestation, zeg maar. Maar shell van schelp. Ja, van Shell dus, ja. Hey, hoe gaat het eigenlijk in zijn werk? Oh ja, daarvoor de selector dus, hè, On My Radio. We zitten op de radio en daar ben ik erg blij mee. Hoewel ik ook voor moet betalen, want hoe gaat het eigenlijk in zijn werk? Als je dus steeds zo'n programma moet maken, dan heb je er soms helemaal geen zin in. Dat is inherent aan dit soort dingen doen. Je hebt hele leuke plannen en als je het eenmaal aan het doen bent, denk je, waarom doe ik het eigenlijk? Of moet ik er nog wel mee doorgaan of zo, weet je wel? Maar ik vind dat ik hiermee moet gaan, hoor, trouwens, maar Leo. Maar, dus daar heb ik helemaal geen zin in. En het goede is dat als je nummers gaat draaien, zoals ik nu begin ook, dan denk ik, ja, hier doe ik het voor. Want dan draai je iets en dan denk je, wat ontzettend goed. En wat leuk dat ik hier dan dit toch weer zit te doen. En dat je dan daar die nummers brengen inspiratie. En zoals dit nummer ook. Altijd een goed beentje ook.

Ja, dat klinkt misschien gek, maar je moet dus weten hoeveel Supergrass op T-Rex lijkt. Want ik draai dat eigenlijk T-Rex na Supergrass, omdat ik dan wil vertellen dat het er heel veel op lijkt. Maar ook aan de andere kant dacht ik, nee. Maar ze hebben wel het rare stuk. En die stemmen, zoals dat gemixt is, en die stem van Supergrass lijkt heel veel. Nou ja, weet je wat, hoe allemaal. We gaan even door. T-Rex was Cosmic Dancer. En we gaan even door met nummers met dans erin. Niet dat je erop kan dansen, maar ze zijn wel erg goed. Ja, dit is altijd kippenvel voor mij.

Pere Ubu. Wie heeft het nog over Pere Ubu? Ik heb het over Pere Ubu met Modern Dance. Ik vond het niet helemaal goed, maar wel een bijzonder bandje. Ik heb daar altijd tegen aangehikt. Vond ik het nou wat of vond ik het nou niks? En Patti Smith daarvoor met Dancing Barefoot. Natuurlijk fantastisch nummer. Ik heb dat nummer ook nog gecoverd trouwens op akoestische gitaar. En het staat op YouTube. Ik ben er nog steeds heel trots op. Dat ik dat in mijn eentje doe. En het was ook midden in de nacht en met volle overtuiging. Want dat nummer moet ik coveren. Dat vind ik, ik vond het goed. En hoe speel je dat eigenlijk? Ik heb gelijk de akkoorden uitgezocht en zo. Ik ga iets proberen weer iets ingewikkelds uit te leggen. Wat ik leuk vind en wat ik dan langs zie komen op TikTok of zo, denk ik dat het TikTok is. Denk ik dat het TikTok is. Zou het TikTok kunnen, dat het TikTok kunnen zijn. Maar dan zie je bijvoorbeeld, dan hoor je bijvoorbeeld Sting. En die zingt dan Roxanne. En op het moment dat hij dat zo uithaalt, gaat, zie je een hout, een plank en een boor in beeld. En die gaat dus die zet zijn stem door. Met een boormachine die door hout gaat, zaagt. Dus een zaaggeluid, zeg maar. Hè? Ik heb het nu uitgelegd. Dus je hoort Roxanne, hè? En dat rocks. Dat wordt dus. Ja, dat wordt dus een boormachine. En dan heb je dus. Je hebt ook die schep. Die valt in het begin. Zie je een schep vallen op een straat. Dan hoor je klinklonkloen. En dat is dus echt sprekend of luisterend. Het begin van Smells Like Teen Spirit van Nirvana. Maar dat gaan we allemaal niet draaien. We gaan Charlie XCX draaien. XCX, ik weet niet hoe het uitspreekt. Die heeft een nummer gemaakt waarin ze dat dus ook doet. Een geluid, gewoon een bekend geluid gebruiken in je muziek. Van een boor of van een of andere machine of zo. Luister maar.

Drie gewaagde dames. Ja, Charlie XS, XCX, ik weet niet hoe je het uitspreekt, XCX. Rockmuziek, waarin ze dus dat wat ik voordeed als... Dat het tot een boor werd, ja. Dat deed Charlie eventjes voor met een ander geluid. Het klonk me bekend in de oor, ik weet niet precies wat het was. Dan The Breeders met Cannonball en Blondie. Een soort allegaartje, er zit van alles in. Ze hebben geprobeerd een bas solo, een beetje funky, ik weet niet, er zit van alles in. Atomic was dat. En we gaan rustig door met rock'n'roll, lijkt mij. Ja. Yeah.

0: Ja. Het volume bijstellen hoor. Gisteren heb ik mijn gebed laten doen. Oh, dat kan natuurlijk niet, want dat zou zaterdag zijn. Nee, ik zit dit nu midden in de week op te nemen. Of op dinsdag is het nu. Het is nu dinsdag. Jezus, wat ben ik kippig, zeg. Niet te geloven. Het is 4:10. Zit ik het op te nemen op dinsdag. Mijn kinderen komen zo thuis en dan kan het niet meer namelijk. Dus dan, ja, een beetje zolderkamertjes, amateuristisch gedoe. Microfoontje. Laatst had ik een nummer afgekondigd, kon mijn zoon binnen en raakte ik met hem in de praat. En dwars door een nummer heen, dus ik moest het helemaal vernieuw doen. Want in dat nummer hoorde hij ons hele gesprek. Weet je, dat slaat helemaal nergens op. Ik zit een beetje in tweestrijd. Want... wat hebben we gehoord? Je luistert trouwens naar 40 Up, ben ik ook vergeten. Ja,
1: 40 Up.
0: Ja, nee, onzin allemaal. Goed, we hebben naar geluisterd. Eagles of Death Metal, Miss Alyssa en de Buzzcocks met Ever Fallen in Love. Prachtige nummertjes, hartstikke goed. En ik zit nou een beetje in tweestrijd, want ik heb een nummer van 10 minuten klaarstaan. Maar ik kan met jullie afspreken dat als het saai wordt, dan veet ik hem uit. En dan ga ik gewoon iets anders draaien. Maar... want ik ben zelf ook benieuwd waarom het 10 minuten duurt. Ik heb wel eens gehad dat ik het erin gezet had. En dat het bleek niet te kloppen. Dat Spotify en alles gedoe. Er kwam iets heel anders achteraan. Of het viel gewoon, het was gewoon blanco, weet ik wel. Ik ga deze draaien. En dan, te gek nummer. Maar mocht het saai worden, dan draai ik hem weg en dan ga ik iets anders draaien voor jullie, ja? Oké. Frank Zappa met The Torture Never Stops.

snot and vomit on the floor. 50 Ugly soldiers, man.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een rechtbank in Londen heeft bepaald dat de politie fout heeft gemaakt bij de huiszoekingen van de woningen van ex-prins Andrew. De bevelen waren gebaseerd op een verkeerd wetsartikel en zijn daarom onwettig verklaard. Het onderzoek naar Andrew gaat wel door. Volgend jaar wordt bepaald of in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. De botsing tussen een passagiersvliegtuig en een Black Hawk helikopter boven Washington vorig jaar kwam door meerdere systeemfouten. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van het Amerikaanse leger. Twee radioverbindingen vielen weg, waardoor de helikopterbemanning belangrijke informatie miste. Ook waren er technische problemen en ontbrak een waarschuwingssysteem voor botsingen. Bij de crash kwamen 67 personen om. Meer dan 500 mensen zijn donderdag gearresteerd tijdens onderwijsprotesten in Frankrijk. Ruim 70.000 mensen gingen de straat op. Studenten en scholieren blokkeren al 3 weken onderwijsinstellingen en eisen hervormingen. De regering komt met een noodplan, maar demonstranten vinden dat onvoldoende en protesteren dinsdag opnieuw. De Verenigde Staten hebben nieuwe aanklachten ingediend tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw Cilia Flores. Ze worden onder meer beschuldigd van het martelen van Amerikaanse gevangenen. Slachtoffers zeggen te zijn geslagen en elektrische schokken en waterboarding te hebben ondergaan. Bij een veroordeling kunnen ze minstens 50 jaar cel krijgen. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up. 40 Up.